0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit, die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt moet een boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en je met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Provinciale Staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van de reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten en het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd het deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
3: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
2: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeels zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
4: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. Het is wel een verbetering van het Nederlands record van Femke Heemskerk.
2: Steenbergen pakt hiermee haar 4e medaille van deze EK Lange Baan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnig en tropische dag met maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: Will Smith in Yo Home to Bel Air. We begonnen met Toto.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: Ah, lekker hè. Hold the Line hier bij Radio Horizon. Het was hun eerste echte grote hit, al in 1979. En van harte welkom in de allerlaatste Simple Simons van deze week. Het is 14 augustus, ook de bouwvakvakantie zit erop. Dus al die busjes, al die bouwvakkers, al die mensen die aan de weg werken, die zijn er ineens weer aanstaande maandag dus. Tja, ik verwacht wel dat er wat meer drukte op de weg zal ontstaan. Ik merkte het ook wel gewoon dat ook op kantoren er ineens weer wat meer mensen waren. Maar ja, ook wel in trein en bus is het gewoon erg rustig. Ja, dagjes mensen kom je daar tegen. Maar. En op de weg is het ook nog steeds rustig, sowieso op vrijdag. Maar echt, het is al wekenlang. Er zijn geen mededelingen of er gebeurt niks op de weg. Zoiets, ja. Nou, goed. We gaan ons daar niet druk over maken, want het wordt vandaag een snikhete dag. We hebben wel andere zorgen aan ons hoofd. En er zijn steeds meer dorpen en steden waar koele plekken zijn. Nou, zul je zeggen, koele plekken, ja. De gemeente Eindhoven heeft bijvoorbeeld het stadhuis vandaag opengesteld voor mensen die het gewoon thuis niet meer uithouden. Ik zag gisteren een verhaal op een vandaag van een man die in een huurhuis woont. Het was er gewoon 30 plus binnen. 30 plus. Gewoon omdat er enkel glas is, geen muurisolatie. En ja, het zijn vaak huurwoningen van een woningbouwvereniging. En die man was allerlei dingen aan het doen om het zelf zo cool mogelijk te houden binnen. Maar er is geen houden aan als het structureel 30 plus is. Nou, vandaag komen er in het zuiden nog een paar graden bij. Het zou zomaar 37, 38 graden kunnen worden. In Hartje Eindhoven is het in de binnenstad al gauw 47 graden. Dus het stadhuis in Eindhoven is benoemd tot koele plek. Dus daar mogen inwoners naartoe om gewoon lekker even te zitten en bij te komen. Er zijn ook veel supermarkten die hun deuren openzetten en wat stoeltjes neerzetten. Want in een supermarkt is het natuurlijk ook altijd cool. Dus je kunt daar naartoe zonder boodschappen te doen. Ik vind het wel een mooi initiatief. Wat gaan wij doen? Nou, we hebben de Simple Suzanne, de open deurplaten, Horizon Agenda, het weer, het nieuws van bij ons. En natuurlijk zijn er ook jarigen vandaag. Luisa Fernandez is jarig. Zangeres Sarah Brightman, Halle Berry, de actrice. Nicolette van Dam, zij is presentatrice. En ja, de zangeres van de Sister Sisters. Haar naam is Anna Lynch. En haar artiestennaam is Animatronic. Hier zijn ze met Kiss You Off.

Samen met Jake Shears zorgt ze voor de zang van de Sister Sisters Animatronic. En dit is Kiss You Off. En ze wordt vandaag 52 jaar. En de grootste hit van de Sister Sisters, ik denk... Feel Like Dancing, zo heet die toch? Ja, ik dacht het wel, hè? Ja. I Don't Feel Like Dancing. Ook alweer bijna 20 jaar geleden. En nu Cold.

0: Een waar gebeurde ervaring van Eric Stewart van 10cc. Toen hij op vakantie was in de Bahama's. Dreadlock Holiday hoorde je hier bij Radio Horizon. Hij heeft het over Jamaica, maar het gebeurde volgens mij in de Bahama's. Om volgens mij een beetje, ja, ergens niet gewoon gelijk met een vingertje naar een eiland te wijzen. En Coldplay ervoor, Every Teardrop is a Waterfall. En straks, het nieuws van bij ons rond 7 minuten over 7:30. Ook Spandau Ballet komt eraan. En nu de nieuwe Rondé.
1: Het nieuws uit de regio.

0: Spandau Ballet, ook alweer uit 1983 en Gold hier bij Radio Horizon. En wie weet, wint ze Gold. Ik heb het natuurlijk over Femke Bol, Femke Broedersbol, want zij rent vanavond voor het eerst een 800 meter finale op het Europees kampioenschap. En ik heb de halve finale even gezien, in ieder geval een klein stukje ervan. Ik vond dat ze het wel erg makkelijk voor elkaar kreeg. Dus ja, we wensen er alle succes straks. En zometeen hier het nieuws van bij ons. Ook John Mayer komt eraan, maar nu eerst naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Ja, hoeveel van je moeder en je vader zie je terug in jezelf? Dat zong hij in 2017. Uit zijn album Search for Everything hoorde je John Mayer en In the Blood.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van bij ons met drie berichten. We beginnen met een oproep voor natuurliefhebbers, want morgen begint de nationale wespentelling en die loopt tot en met zondag 23 augustus. Iedereen in Nederland kan meedoen aan dit jaarlijkse burgeronderzoek van de Wespenstichting. Deelnemen is eenvoudig. Kies een plek met struiken en bomen in de buurt en tel een half uur lang welke wespen er langskomen. De resultaten worden daarna ingevoerd via een online telformulier. Met de telling brengt de stichting in kaart hoe het gaat met de wespenstand in Nederland en hoe de verschillende soorten over het land zijn verspreid. Ook wil de stichting mensen leren de wespen te herkennen en te onderscheiden van insecten die erop lijken. Een zoekkaart en het invulformulier vind je op de website van de Wespenstichting. Dan een bericht voor fietsers in Heezerleende, want de gemeente start volgende maand in september met werkzaamheden aan de fietspaden langs de Leenderweg in Heezen en de Langstraat in Leende. Het gaat om groot onderhoud, waarbij op sommige plekken de bestaande bestrating wordt vervangen door asfalt. Ook de afwatering en de bermen worden aangepakt. De werkzaamheden verlopen in twee fasen. De eerste fase, het fietspad aan de zuidoostzijde van de Leenderweg, start in week 36 en moet voor het einde van dit jaar klaar zijn. En wanneer de tweede fase begint, maakt de gemeente later bekend. Tijdens de werkzaamheden blijft steeds één fietspad beschikbaar voor fietsverkeer en waar nodig komen er tijdelijke omleidingen. En tot slot Sterksel. Daar brak gistermiddag brand uit in een boerenschuur aan de Peelven. En de brandweer kwam snel ter plaatse, maar bij aankomst bleek de eigenaar al zelf in actie te zijn gekomen. Hij stond op het dak van de schuur en bluste met een waterslang de brand bij de zonnepanelen. Zijn aanpak bleek effectief. De brandweer rukte weliswaar uit met twee tankauto's spuiten, maar hoefde uiteindelijk nauwelijks in te grijpen. Met warmtebeeldmetingen werd geconstateerd of er nog sprake was van warmteontwikkeling. Daarna werd de eigenaar met een hoogwerker veilig van het dak gehaald. Doordat de brand snel onder controle was, bleef de schade beperkt. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend. Tot zover het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app die je kunt downloaden voor iOS en Android.
2: Simpel Simons.

Speciaal voor mijn meisje. Luke Combs. En het prachtige Be By You. En daarvoor Rolls Royce met Car Wash. En ik moet eerlijk zeggen, ik stapte vanmorgen in mijn auto onderweg naar de studio. Die mag wel een wasbeurt gebruiken. Dus er denk ik heel veel Sahara-zand op of zo. Hey, goedemorgen. Het is 7:15 geweest. Dit is het weerbericht voor Zuidoost-Brabant. Het wordt vandaag extreem warm. Maximaal tot 36 graden. En

10 jaar oud, joh, dit Willy William, niet te geloven. Ja, soms vliegt de tijd en heb je niet het idee waar iets vandaan kwam. Maar dit is al gewoon weer 10 jaar oud. Ego van Willy William, inderdaad. En we hebben nog iets moois voor je. Een oude simpel Shazam. Tove Lo en Strom.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
3: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
5: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
4: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
6: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
4: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen Helmond Noord en Beek en Donk doe je er 5 minuten langer over. En door een kapot spoor rijden er nauwelijks treinen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Simons.

0: Dodge samen met Prince Mohammed. Ja, het was uit 1982. Someone Loves You Honey. En we begonnen met The Bowsign Magnetic.
1: Vandaag in het verleden.
0: Welkom terug. Deel 2 van Simple Simons op deze vrijdag 14 augustus. De bouwvak loopt af vandaag. Dus het wordt maandag weer een stuk drukker. En volgens mij over 14 dagen dan beginnen de scholen weer. Of over een week. Volgens mij nog een week. Goed, ja. Het maakt ook allemaal niet uit. We hebben vandaag een verhaal dat aan het begin staat van een hele belangrijke periode uit onze geschiedenis. Want precies 429 jaar geleden voer een schip terug naar Nederland en dat schip veranderde alles. Op 14 augustus 1597 bereikte Cornelis de Houtman met zijn schepen Texel. Hij had een lange reis gemaakt, helemaal naar Azië. Zijn missie? Onderzoeken of daar handel mogelijk was. Nieuwe routes vinden over zee. Die terugkomst was het begin zijn, het startschot voor de handel met het oosten. En ook het begin van iets anders, de Nederlandse kolonisatie van een groot deel van het huidige Indonesië. In de jaren daarna ontstonden er allerlei handelscompagnieën. Ze concurreerden hevig met elkaar en dat werkte niet goed, dus er kwam een oplossing. Op initiatief van Johan van Oldenbarneveld werd in 1602 de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht, de VOC. En dit was geen gewoon bedrijf. De VOC mocht gebieden bezetten, oorlogen voeren, zelfs internationale verdragen sluiten. Ongekende macht voor een handelsbedrijf. En de handel die bloeide enorm, rijke kooplieden verschenen overal en Nederland werd een van de belangrijkste handelsnaties ter wereld. Deze periode kennen we als de Gouden Eeuw, rijkdom en welvaart voor Nederland, al kwam die rijkdom met een prijs voor anderen. En dat noemen we nu ook wel eens een beetje het zwarte randje rondom die Gouden Eeuw. Maar ja, het is wel onze geschiedenis en dat wegmoffelen, dat heeft ook geen zin. En het is vandaag Anniversary Day op Tristan da Cunha. Nog nooit van gehoord, dat is niet gek, want dit is een van de meest afgelegen plekken op aarde. Tristan da Cunha is een eilandengroep midden in de Zuid-Atlantische Oceaan. Het dichtstbijzijnde bewoonde land ligt op meer dan 2000 kilometer afstand. Het eiland werd ontdekt in 1506 door de Portugese ontdekkingsreiziger Tristão da Cunha, die het naar zichzelf vernoemde. En wat vieren ze vandaag precies? Op 14 augustus 1816 nam een Brits garnizoen aan boord van het schip met het schip de Falmouth officieel bezit van het eiland namens koning George III. Sindsdien is Tristan da Cunha altijd Brits gebleven. Hoe wordt deze dag gevierd? Rustig eigenlijk, het is een vrije dag voor de bewoners. Vroeger werd het gevierd met een barbecue en spelletjes. Ook wordt er wel eens een feestelijke ontvangst gehouden met oude foto's van het eiland uit de vroegere jaren. Het eiland telt nog geen 300 bewoners, toch heeft het zijn eigen vlag, eigen bestuur en dus ook eigen feestdag. Een van de meest geïsoleerde plekjes ter wereld. Zometeen de Horizon Agenda, ook de Robert Cray Band en nu Cher.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simple Simons. Ah.

0: Zaterdag 22 augustus zijn er twee bijzondere voorstellingen van de Orde van den Prins in het Perron. Deze Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Taal en Cultuur presenteert een middag vol verhalen, muziek, poëzie en geschiedenis. Zo vertelt Jeroen Leidsman over de oorlog in de regio Eindhoven in 1629 en het dagboek van bisschop Ophovius. Peter Tobe vertelt over Heze als Schildersdorp tussen 1880 en 1930. Daarnaast zijn er verhalen, gedichten en pianomuziek. Bezoekers kunnen kennis maken met de Orde van den Prinsen en meedoen aan een prijsvraag. Voorstellingen beginnen om 2 en 4 uur. Een kaartje kost 5 euro en is verkrijgbaar via de site van het Perron of aan de bar. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveldsafari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Glock van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruys en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost 15 euro en dat koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. En tot zover weer deze vrijdagse editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Info.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.

0: In de videoclip van These Are The Days Of Our Lives, 6 maanden voor zijn dood opgenomen, is Freddie Mercury voor het laatst levend te zien. Het nummer is geschreven door drummer Roger Taylor en staat op het album Innuendo uit 1991. In december van dat jaar komt de single uit met op de andere zijde een re-release van Bohemian Rhapsody. In datzelfde jaar, in november, overleed Freddie Mercury aan de gevolgen van AIDS.
1: Rolf Simons.
0: Ja, en ik kan dit liedje eigenlijk niet draaien zonder dat ik dat ik die beelden zie uit die videoclip. Goedemorgen en welkom bij het nieuws van bij ons. We hebben vandaag 3 berichten uit onze regio. En we beginnen met een oproep voor natuurliefhebbers, want morgen begint de nationale wespentelling en die loopt tot en met zondag 23 augustus. Iedereen in Nederland kan meedoen aan dit jaarlijkse burgeronderzoek van de Wespenstichting. Deelnemen is eenvoudig. Kies een plek met struiken en bomen in de buurt en tel een half uur lang welke wespen er langskomen. De resultaten worden daarna ingevoerd via een online telformulier. Met de telling brengt de stichting in kaart hoe het gaat met het wespenbestand in Nederland en hoe de verschillende soorten over het land zijn verspreid. Ook wil de stichting mensen leren de wespen te herkennen en te onderscheiden van insecten die erop lijken. Een zoekkaart en invulformulier staan op de website van de Wespenstichting. Dan een bericht voor fietsers in Heezenleende. De gemeente start in september met werkzaamheden aan de fietspaden langs de Leenderweg in Heezen en de Langstraat in Leende. Het gaat om groot onderhoud, waarbij op sommige plekken de bestaande bestrating wordt vervangen door asfalt. Ook de afwatering en de bermen worden aangepakt. De werkzaamheden verlopen in 2 fasen. De eerste fase, het fietspad aan de zuidoostzijde van de Leenderweg, start in week 36 en moet voor het einde van dit jaar klaar zijn. Wanneer de tweede fase begint, maakt de gemeente later bekend. Tijdens de werkzaamheden blijft steeds 1 fietspad beschikbaar voor fietsverkeer en waar nodig komen er tijdelijke omleidingen. En we eindigen in Sterksel, want daar brak gistermiddag brand uit in een boerenschuur aan de Peelven. De brandweer was snel te plaatsen, maar bij aankomst bleek de eigenaar al zelf in actie te zijn gekomen. Hij stond op het dak van de schuur en bluste met een waterslang de brand bij de zonnepanelen. Zijn aanpak bleek effectief, want de brandweer rukte weliswaar uit met 2 tankauto-spuiten, maar hoefde uiteindelijk nauwelijks in te grijpen. Met warmtebeeldmetingen werd gecontroleerd of er nog sprake was van warmteontwikkeling. Daarna werd de eigenaar met een hoogwerker veilig van het dak gehaald. Doordat de brand snel onder controle was, bleef de schade beperkt. De oorzaak is niet bekend. Tot zover het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer kun je teruglezen op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Just Jack Style and John en Turn the Lights Off uit de hitparades van vandaag. Zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar 1996 en nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Kensington. 11 jaar geleden een grote hit. War, hier bij Radio Horizon.
1: De open deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 14 augustus 2026 en precies 30 jaar geleden werd de Amsterdam Arena officieel geopend door koningin Beatrix. En wat een dag was dat! Na de officiële opening volgde een spectaculair showprogramma, live optredens van Rob de Nijs, Ruud Chakot, Guus Meeuwis en Vagant, Marco Borsato en Willeke Alberti. Een indrukwekkende line-up. Het officiële openingslied heette De Zee, gezongen door Treintje Oosterhuis. Een prachtig moment. Na dit showprogramma speelden Ajax Amsterdam en AC Milan de eerste voetbalwedstrijd in de nieuwe Amsterdam Arena. AC Milan won met 3-0. Niet het resultaat waar Amsterdam op hoopte, maar toch een historisch moment. Voor Treintje Oosterhuis was dit ook een belangrijk moment. Na een aantal succesvolle singles met Total Touch stond ze in 1996 voor het eerst alleen in de hitlijsten met De Zee, geschreven door John Eubank. Treintje Oosterhuis is een van de beste, bekendste Nederlandse zangeressen. Met de groep Total Touch scoorde ze eind jaren 90 grote hits. Touch Me There, Somebody Else's Lover, nummers die je nog steeds herkent. Maar met De Zee bewees ze dat ze ook solo kon stralen. Een prachtige start van haar solo-carrière. Vandaag draaien we De Zee van Treintje Oosterhuis op de 30ste verjaardag van de Amsterdam Arena. En dat is vandaag.
1: De open deurplaat.

0: Sabrina Carpenter en Please, Please, Please. Het is bijna 9:15, vrijdag 14 augustus. Zometeen Alabama Shakes voor het laatst als Simple Shazam. En nu, 30 jaar geleden, hadden we 15 miljoen mensen.
1: Low

Tavares. And don't take away the music. Lijkt mij een goed idee. En daarvoor Fluitsma en Van Tijn. 30 jaar geleden waren er 15 miljoen mensen. Inmiddels zijn er bijna 18 miljoen. Veel plezier zometeen met Horizon at Work. Vanaf 10 uur natuurlijk met Jan. En ik ben er maandag weer met een nieuwe week. Simpel Simons. Maak er nog een mooie vrijdag van. Een goed weekend. En pas een beetje op met dit hete weer. En geniet gewoon even van dit relaxte Alabama Shakes and Garden.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamer specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
6: Even wat ruimte nodig?
7: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
6: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
10: Ja, als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
11: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel een leuke dag, maar wel een goed protest.
9: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
12: That's right, 9.455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
9: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
13: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land worden onder andere files gemeld door de boerenprotesten. En dat zien we op de N279 Roermond richting Den Bosch. Vanaf Boerdong sta je 20 minuten in de file. De A59 dan, Os richting Den Bosch. Tussen Os-Oost en Nuland, 15 minuten vertraging. En dan nog de A76 richting Duitsland, want er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. En daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Op hun eigen manier een vorm aan het thema Duizel 1001. Naar aanleiding van het duizendjarig bestaan van Duizel. Rondom de kunstwandelroute Landart Duizel worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een fotochallenge, een educatief programma voor scholen, een lezing en rondleidingen. De kunstwandelroute Landart Duizel is iedere dag te lopen tussen 9 en 8 uur van 29 augustus tot 20 september. Op zaterdag 29 augustus vindt de 67ste Brabantse Dag plaats met als thema Alles uit de kast. De grootste theaterparade van het jaar begint om 1:30 middags en een pre-parade om 12:30. De sfeervolle locaties zijn al vanaf 11 uur open met tentoonstellingen, muziek, straattheater en horeca. Kaartjes kosten €13,50 in de voorverkoop en €14,50 aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Kijk voor meer informatie op brabantsedag.nl. Op zondagmiddag staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard weer in het teken van blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij drie brandweerkapellen optreden. Het festijn heeft een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan, dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. Ook de brandweerkapel Helmond, die haar 45-jarig jubileum viert, staat op het programma. En dat programma wordt gepresenteerd door Gerard Dieles en de toegang is gratis. Tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda berichten voor deze vrijdag de 14e augustus. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder Eenkempen Regioagenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lamienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden rijdt langzaam op de A59 Os richting Den Bosch. Vanwege de boerenprotesten staat het verkeer stil tussen Os en knooppunt Hintham. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. In de staart van die file is eerder een ernstig ongeluk gebeurd en daarom is de A59 richting Den Bosch dicht tussen Os-Oost en Nuland. Het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Tot slot nog een file door de Duitse grenscontroles, de A76 richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg kun je er 15 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

tonight. Luisteraars, een hele goedemorgen toewens. 5:05 op deze vrijdag de 14e augustus 2025. Horizon uit Wurk, tussen haakjes de vakantiemodus. Nou ja, vakantiemodus. Want vandaag debatteren Provinciale Staten, bij ons in Noord-Brabant, over het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. En vanuit oppositiepartijen en de boerensector is de kritiek op het college groot. En er is inmiddels een groot protest aangekondigd begonnen in het provinciehuis in 's-Hertogenbosch. Dus dat is even een kleine belangrijke mededeling. En dan zijn natuurlijk door die acties ook meerdere files door het boerenprotest. Op meerdere wegen rond Den Bosch staan files door tractoren die naar het provinciehuis trekken. Op de A59 was de vertraging rond 9:30 het grootst. In de richting van Den Bosch staat er bij Os Oost en Kruisstraat 20 minuten file. Het verkeer staat daar veelal stil, meldt de verkeersinformatie van de ANWB. Het verkeer rijdt ook langzaam op verschillende plekken op de N279. Vooral tussen Boerdonk en Den Bosch kunnen bestuurders korte files verwachten. De vertraging schommelt daar tussen de 5 en 10 minuten. Mocht er nog bijzonderheden zijn, dan melden wij hier vanuit de studio bij Maanrezen. De berichten hebben wij met dank aan de collega's van Omroep Brabant.

0: Een van de favorites van de Rolling Stones, die R60 Painted Black. En daarvoor hadden we jongens uit Hummelo, normaal. En de boer is troef. Dat allemaal in verband met boerenprotesten vandaag in het provinciehuis in 's-Hertogenbosch. Muzikaal gezien en radioachtig gaan we even naar de US, richting San Francisco. BKHJ, plays more music.
1: Amber hits, just

van de vele hits voor Avicii, Hey Brother. En daarvoor hadden we Bobby V, The Night Has a Thousand Eyes. En een verkeerde radio jingle. Ja, ik zei San Francisco, want het was Los Angeles geworden. Nou, oké. Okay. We gaan nog even naar Dommelen vandaag. Laatste dag van de VSN voetbaldagen voor de kinders. En die zijn vanmorgen om 7:45 al begonnen in verband met de naderende tropische temperaturen vandaag. En die stoppen rond de klok van 2:00. Dat is maar goed ook, want het wordt echt bloedheet vandaag. Dus houd het goed in de gaten. Dan gaat de temperatuur vanaf zondags een beetje dalen. En het wordt heel aangenamer. Dat is ook heel fijn. We blijven even richting de regio Valkswaard en Dommelen. Want dan start weer de Do-Week daar voor de kinders. En dat is een hele leuke week altijd. En dat is te vinden bij de TWC De Kempen, bij het wielercrossterrein. En richting het Eurocircuit, zeg maar daar, Kempervenne, ja. Men is nog steeds zoekende naar vrijwilligers. En heb je de leeftijd van een jaar of 16... en je denkt met je vriendengroep, misschien kan ik nog wel iets leuks doen de komende week. En je kan daar gaan helpen. Nou, daar maken de kinderen hartstikke blij mee. En de leiding natuurlijk ook. En de rest van de vrijwilligers kunnen altijd een gezellig feestje van maken. Koen en Geert hadden vroeger al een plaatje opgenomen van de Do-Week. Zullen we een stukje laten horen? Ja, gaan we doen. Nou, van ja.

grootheid uit Italië. Jazeker, geweldige zangeres. Laura Pausini, Perché non torna più. En daarvoor hadden wij de jongens van Toontje Lager en stiekem gedanst. Afgelopen week een berichtje van Gerard Joling. Die had nog even een kleine vakantie geboekt naar de tropen. Vorige week, maar hij kan zijn kaarsje verkopen. Hij raakt zijn kaarsje niet kwijt, want de tropen zijn hier. Dus nou ja, dan houdt het een beetje op. Ja. De tropen zitten hier in Nederland. Ja, bij ons in de regio ook. Ticket to the tropics, alleen dan maar.

0: waren de Jets, de zusjes Jets. En why not me? En dan volgden wij dus het bekende verhaal van Gerard Joning. Hij raakte zijn kaartje niet kwijt. Ticket to the Tropics. Ja, we gaan naar Hans van Groezen met de agendaberichten.
1: Horizon Agenda.
2: Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus is er een doeweek in Dommelen. Kinderen van 4 tot en met 13 jaar kunnen zich 5 dagen lang vermaken met het bouwen van hutten, speurtochten, muziek, dans, sport en spel op de wielerbaan van TWC De Kemp aan de Monsieur Smertstraat. Een weekkaart voor deze 5 dagen kost €17,50. Meer informatie vind je op de site van TWC De Kempen. Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar weer op de laatste zaterdag in augustus, en dat is zaterdag de 29e, weer de fietstocht Diekirch-Valkenswaard verreden. Vanuit het Luxemburgse Diekirch wordt om 7 uur het startschot gegeven voor deze fietstocht, die dit jaar over een volledig uitgepeilde route van ongeveer 254 kilometer gaat. De eerste deelnemers worden rond 2:30 in Valkenswaard terugverwacht. Na een rondgang over de markt gaan de deelnemers bij Café De Bel naar binnen, waar iedere deelnemer die de tocht heeft uitgereden een herinneringstrofee krijgt. Meer informatie vind je op diekirchvalkenswaard.nl. Op zaterdag 22 augustus is er weer de open tententocht van de Brabantse Dag. Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags kan je dan langs 16 bouwtenten fietsen van de wagenbouwers, verspreid door heel Hezen. Bij elke tent zie je op veilige afstand hoe de wagens en kostuums tot stand komen. En daarnaast is er de kinderparade. Kinderen tussen 6 en 14 jaar kunnen binnen het thema hun eigen creatie ontwerpen. Die parade vertrekt om 7 uur 's avonds vanaf de parkeerplaats bij de Sint-Martinuskerk. En gaat dan via de Jan Dekkerstraat de schoolstraat richting de gemeentehuistuin. 22 augustus, de open tententocht van de Brabantse Dag. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen, of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

Dat was de opvolger van Get Down and Get With It. We maakten kennis met Slade in de jaren 70. 'Cause I Love You was de grote hit voor de heren. En we bedanken Hans van Groezen wederom voor de agendaberichten op deze vrijdag de 14e augustus.

The Wanderer. Ook op deze tropische dag, de 14 augustus 2026. Het is een dag om in te lijsten. Hè? Dat komt niet vaak voor dat we vandaag zo richting de 37, 38 graden zijn. En wel 20 pakken zakdoekjes nodig, want het wat zweet. Maar je kan ook lekker de verkoeling opzoeken natuurlijk. Zeker in de middaguren. Hou het in de gaten. Huey Lewis en de nieuws. En de

Het blijft een bijzondere opname. Ja, ik vind het altijd een beetje heel bijzonder. Eigenlijk was hij een van de Beach Boys, Farmer's Daughter. En dit was de uitvoering, live uitvoering door de band Fleetwood Mac. En daarvoor hadden we Huey Lewis and the News en The Power of Love. En dat is bekend geworden in de film Back to the Future. Ja, is dat zo? Ja, geloof het wel. Gaan we boodschappen doen? Nee, we gaan wat muziek draaien van AHA. En een stukje chic en dan gaan we op weg naar de commercials en de nieuws van 11 uur.

0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn 2 mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden in de regio. 60 kilometer file in totaal. Verreweg de meeste vertraging op dit moment op de A2 richting Den Bosch. Door de boerenprotesten rijdt het langzaam tussen afrit Everdingen en afrit Kerkdriel. Het rijdt langzaam over 25 kilometer met 35 minuten vertraging. Dan de A59, Os richting Den Bosch. Die is dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ernstig ongeluk. Het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. De A76 richting Duitsland, want er wordt gecontroleerd aan de Duitse grens en daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 15 minuten in de file. Ook is het druk in Zeeland met recreatieverkeer. Op de N57 staan verschillende files. De meeste vertragingen in de richting van Brouwersdam tussen Middelburg-Noord en Zeerooskerken. 10 minuten oponthoud. Op de N256 Zierikzee richting Goes rijdt het langzaam tussen afrit Kortgene en Goes. 4 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Jan van Dommelen.

Ja, het is toch de bijna heetste dag van het jaar vandaag. 5:05 op deze 14 augustus 2026. Een bloedhete dag. Dus pas goed op jezelf. Dat zeggen ze allemaal natuurlijk. Hè. Dat sowieso doen. Maar... En zoek de warmte niet op als het niet nodig is. Nee, wij begonnen met Jonathan Richmond en de Modern Lovers en de Egyptian Reggae. Heel toepasselijk, want daar kan het ook behoorlijk heet zijn. Ja. Nou, we houden een beetje warme muziek maar aan, hè, vandaag. Ja, zullen we dat doen? Nou, oké. Shaggy, kom maar, Shaggy. Shaggy heet hij, hè? Ja. En Ruy van de Audit. Audit van Mungo Jerry. Kom.

Ja, 12:12. Vandaag begint ook Lentekermis, hè? Lentekermis, ja, ja. Vandaag even Justin the Wild en Cheerio. En daarvoor hadden we Shaggy en de Vloeikes en het weer de Summertime. Origineel van Mungo Jerry. Nee, Shaggy, gewoon de naam, hè? Ja, komt even niet later. 12:11 inmiddels, al die flauwekul. Hier is Katy Perry, Last Friday Night.

Hallo, Helmut Lotti hier. En je luistert naar RTV Horizon at Work. Met Helmut Lotti Goes Classic 30 jaar jubileum. Met je favoriete DJ Jan van Dommelen.

Ja, we hadden de tropische muziek gewoon in huis. Dat was een voorbeeld uit België. Wereldstem, hoor. En wereldgozer Helmut Lotti was dat. Met Cuando Caliente El Sol. En daarvoor hadden we Katy Perry. En dat heette dan weer Last Friday Night. Ja, laten we dan. Toepasselijk op vrijdag, hè. José Elos Reyes. Lai Lola, Lai Lola. Nee, even serieus. Het is een ander plaat, dit. 10 voor 11:30.

0: tikjes gewoon erbij, hè?
1: Ja.
0: Van de Maxi-single. Deze versie draaien we alleen maar als het 30 graden of meer is. Meer is, ja. En dan vandaag. Dus Paul Simon, The Boy in the Bubble, in een speciale 12-inch gedraaid. Mooi, hè? En hier zijn de Doobies, omdat ze warm is. Bijna 11:30.

0: zaterdag 22 augustus zijn er twee bijzondere voorstellingen van de Orde van den Prins in het Perron. Deze Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Taal en Cultuur presenteert een middag vol verhalen, muziek, poëzie en geschiedenis. Zo vertelt Jeroen Leidsman over de oorlog in de regio Eindhoven in 1629 en het dagboek van bisschop Ophovius. Peter Tobe vertelt over Hezen als Schildersdorp tussen 1880 en 1930. Daarnaast zijn er verhalen, gedichten en pianomuziek. Bezoekers kunnen kennis maken met de Orde van den Prinsen en meedoen aan een prijsvraag. Voorstellingen beginnen om 2 en 4 uur. Een kaartje kost €5 en is verkrijgbaar via de site van het Perron of aan de bar. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveldsafari vanuit het Cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Glok van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruijs en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en het koop je vooraf bij het ticketshop van het Cultuurhuis in Bergrijk. En tot zover weer deze vrijdagse editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Info.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

10 minuten over 11:30 op deze 14 augustus 2026. Op deze vrijdag. Tropische vrijdag. En we gaan straks richting de 38 graden. Dus dat is wel voorspanning. Dus het is niet meer echt leuk, hè? Oh, nee. Goed, we moeten het maar doen. En we bedanken Hans van Groeten wederom voor de agendaberichten op deze vrijdag. Hebben we nog een muzikaal berichtje trouwens voor je? Even kijken. Ja, want gitarist Ritchie Blackmore heeft voor het eerst in 33 jaar weer opgetreden met zijn voormalige rockgroep Deep Purple. De medeoprichter van de Britse rockband verscheen afgelopen woensdag op het podium tijdens een concert in New York. Hij woont daar vlak in de buurt blijkbaar. En samen speelden zij als toegift hun klassieke Smoke on the Water. De 81-jarige Blackmore was van 1968 tot 1975 deel van de band en keerde later terug. Hij verliet Deep Purple voor de tweede keer en laatste keer in 1993 na oneenigheid met de rest van de band. Een reunie werd lange tijd onmogelijk geacht en zo ontbrak Blackmore ook bij de ceremonie waarbij Deep Purple toetrad tot de Rock'n'Roll Hall of Fame. En afgelopen woensdag stond hij dan voor eenmaal nog op de planken samen met zijn medebandgenoten van toen, Ian Pace, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord helaas ook overleden. Maar Ritchie Blackmore nog eenmaal, daar stond hij dan mee te helpen met Smoke on the Water. Daar maakte ik kennis mee, dankzij het album destijds Machine Head. Daar stond hij op. Nou, daar komt hij aan.

Een van de vele hits voor Stevie Wonder. Dat was hij met I Wish. En daarvoor hadden we in het kader van de kleine terugkeer van gitarist Ritchie Blackmore. Na 33 jaar bij Deep Purple. Nog eenmaal Smoke on the Water. En toen kocht ik de LP Machine Head. Ken je dat? Machine Head, ja, van Deep Purple. Highway Star staat er ook op. Ja. Daar komt eerst had ik In Rock. Die kennen we wel. Child in Time en zo. Flight of the Red, Huddle of the Man. Ja, ja, de insiders kennen het allemaal. Voor alle Deep Purple fans nog eens een keer gedraaid op deze mooie vrijdag. Smoke on the Water ook nog eens. We hebben zo dadelijk nog Ricky Martin en Maria. En dan gaan we op weg richting commercials en het nieuws van 12 uur. Ja, de zangeressen weten het ook. Een beetje opschieten zijn ze. Oké, okay. Ja, doen we nog. Ja. Ik weet het, voor de mensen die in Lint wonen of in Leende of in de regio, jullie kermis gaat beginnen vanavond. Hebben we een tropische temperatuur erbij, hè? Houd het een beetje rustig aan, hè, met de drankjes, hè? Bedankt voor het luisteren. Straks na 12 uur de muziek van de smaak. Van smaak, dan gaan we de middag in met Peter van Echt. En dan alweer de avond. Wat mij betreft, heel fijn weekend. Fijne vakantie nog de laatste dagen, mocht je eraan bezig zijn. En maandag ben ik er weer vanaf 10. Dag met de nieuwe boterhammetrommel. Dag.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan 4 diensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 115 kilometer file in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 richting Den Bosch. Daar rijden boeren vanwege de boerenprotestacties tussen Beest en knooppunt Empel. En dat veroorzaakt een file van 20 kilometer met 25 minuten vertraging. Op de A2 Maastricht-Eindhoven ligt rommel op de weg tussen Weert Noord en afrit Valkenswaard. Hier is de vertraging 15 tot 20 minuten. Dan nog de A58, Tilburg richting Breda. Daar sta je 10 minuten in de file tussen Tilburg Centrum West en Bavel. De A59 richting Den Bosch is dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ernstig ongeluk. De weg blijft nog dicht tot 4 uur vanmiddag en het verkeer kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan nog de A73 Maasbracht richting Nijmegen, want tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden is ook een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en de vertraging 45 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet te snel weg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op het terrein van waaruit veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Files worden gemeld in het zuiden op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Kleederheide doe je er 15 minuten langer over. Op de A2 richting Eindhoven ligt afgevallen lading tussen knooppunt Kleederheide en knooppunt Batadorp. En daarom is de weg afgesloten. Dan nog de A59 Os Den Bosch. Tussen knooppunt Paalgraaf en Nuland gebeurde eerder vandaag een ernstig ongeluk. Daarom is de weg dicht tot 4 uur vanmiddag. En het verkeer kan het beste omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen is ook een ongeluk gebeurd. En wel tussen Boksmeer en Nijmegen-Dukenburg. Dat veroorzaakt een vertraging van 25 minuten. Wel is de weg daar inmiddels weer vrij. Een kapotte vrachtauto op de A76 richting Duitsland tussen Stijn en Nut. Daardoor 15 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook is afgesloten. En tot slot nog een ongeluk op de A76 richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen is de weg inmiddels weer vrij, maar reken op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus is er een doeweek in Dommelen. Kinderen van 4 tot en met 13 jaar kunnen zich 5 dagen lang vermaken met het bouwen van hutten, speurtochten, muziek, dans, sport en spel op de wielerbaan van TWC De Kemp aan de Monsieur Smertstraat. Een weekkaart voor deze 5 dagen kost €17,50. Meer informatie vind je op de site van TWC De Kemp. Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar weer op de laatste zaterdag in augustus, en dat is zaterdag de 29e, weer de fietstocht Diekerig-Valkenswaard verreden. Vanuit het Luxemburgse Diekerig wordt om 7 uur het startschot gegeven voor deze fietstocht, die dit jaar over een volledig uitgepeilde route van ongeveer 254 kilometer gaat. De eerste deelnemers worden rond 2:30 in Valkenswaard terugverwacht. Na een rondgang over de markt gaan de deelnemers bij café De Bel naar binnen, waar iedere deelnemer die de tocht heeft uitgereden een herinneringstrofee krijgt. Meer informatie vind je op diekerigvalkenswaard.nl. Op zaterdag 22 augustus is er weer de open tententocht van de Brabantse Dag. Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags kan je dan langs 16 bouwtenten fietsen van de wagenbouwers, verspreid door heel Hezen. Bij elke tent zie je op veilige afstand hoe de wagens en kostuums tot stand komen. En daarnaast is er de kinderparade. Kinderen tussen 6 en 14 jaar kunnen binnen het thema hun eigen creatie ontwerpen. Die parade vertrekt om 7 uur 's avonds vanaf de parkeerplaats bij de Sint-Martinuskerk. En gaat dan via de Jan Dekkerstraat, de schoolstraat, richting de gemeentehuistuin. 22 augustus, de open tententocht van de Brabantse Dag. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen, of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk? Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gielserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Peter van Echt.

0: con Dios is een Spaanse uitdrukking die letterlijk betekent ga met God. De betekenis is vergelijkbaar met God zijn met je, ga in vrede of het gaat je goed. Hadden wij Vaya con Dios met Heading for a Fall. Wat is het warm buiten?
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.

een van de mooiere, vind ik tenminste, van Guus Meeuwis. We hebben tranen gelachen. Bijna 15 minuten over 2 geworden op deze vrijdagmiddag. Thank God it's Friday. Benzine tanken in België is ook vanaf vandaag weer wat duurder geworden. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie. Maar de benzineprijzen zijn nog steeds een stuk goedkoper dan in Nederland. Was het een paar weken geleden nog dat er een verschil was van 70 cent per liter. Dat is nu inmiddels teruggebracht naar 60 cent per liter. Maar nog steeds alleszins de moeite waard, denk ik. Dit zijn de Beach Boys en California Girls.

goed, voor de pomphouders in Nederland aan de grensstreek zijn het natuurlijk zware tijden. Het verschil in die benzineprijzen België of Nederland. Hadden wij de Beach Boys met California Girls. In meerdere provincies zijn onlangs omgekeerde vlaggen weggehaald, omdat die een gevaar vormden voor de veiligheid van weggebruikers. De vlaggen zijn een uiting van boerenprotest. Misschien is het je wel eens opgevallen dat de Nederlandse vlag net precies andersom hangt. Dus die zijn daar weggehaald. Friesland laat de vlaggen nu ongemoeid, maar vraagt mensen wel respectvol om te gaan met de vlag in aanloop naar de oorlogsherdenking van morgen 15 augustus. Dit is Rick Astley en Hold Me in Your Arms. We've been

liever dan hij. Doe maar, en liever dan lief. Het nationale hitteplan is alweer een paar dagen in werking in Nederland. En de temperatuur zou vandaag zomaar eens kunnen stijgen naar zo'n beetje de 38 graden. Of is die misschien al bereikt? Het is een echte hele tropische warme dag vandaag. Dus doe lekker rustig aan.

Ja, voor de 8e keer dit jaar is het een hete dag in Zuidoost-Brabant met temperaturen van 35 graden of hoger. Hadden wij de Fine Young Cannibals en Jordan Johnny. Come on.

Van allebei een klein beetje. Frans-Duits hoorde je en Donny. En het heette dan ook Frans-Duits. Ze brachten het uit in 2021. De 16 wagenbouwersgroepen van de Brabantse Dag in Hezen openen hun bouwtenten voor publiek tijdens de open tententocht op zaterdag 22 augustus. En bezoekers kunnen tussen 10 en 4 uur een kijkje komen nemen op de bouwlocaties. De open tententocht is gratis toegankelijk. En meer informatie vind je op de website van de Brabantse Dag. Dus mocht je het nou interessant vinden om eens te kijken hoe dat er eigenlijk aan toe gaat, dan pak die kans, zou ik haast willen zeggen. Ja, er wordt hard gewerkt aan een hele mooie dag. Richting het einde van augustus. Want dan hebben we natuurlijk weer de Brabant.

van 2:30 geworden, hadden wij Coldplay met Feels Like I'm Falling in Love in het allerlaatste tussenuur voor deze werkweek. De brandweerkazerne in Valkenswaard staat zondag aanstaande 16 augustus in het teken van muziek. Tijdens een bijzonder muziekfestijn treden daar 3 brandweerkapellen uit Nederland en België op in de remise van de kazerne. Ik hoop niet dat er een brandje geblust hoeft te worden. Wil je erbij zijn? Het kan. Vanaf 2:30. Een entree is gratis.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard.

Ja, leuke platen heeft ze gemaakt. Blondie, You're the Island of Lost Souls. Vanaf morgen tot en met zondag 23 augustus houdt de Wespenstichting de Nationale Wespentelling. Iedereen in Nederland kan meedoen aan het jaarlijkse burgeronderzoek dat sinds 2022 wordt georganiseerd. Een zoekkaart om soorten te herkennen en het invulformulier zijn te vinden op de website van de Wespenstichting. En er staan ook de resultaten op van eerdere edities. Dus mocht je interesse hebben, vanaf morgen kun je aan de slag. Wespen tellen. Dit is Baby Rexha en Faithless.

heerlijke festivalplaat. Hadden wij Beba Rexha en Fateless en Jorde A New Religion. Het zit erop, het tussenuur voor deze vrijdag, de allerlaatste voor deze werkweek. Volgende week doen we het nog één weekje. En dan zijn we er even een week of drie tussenuit. Ja, is ook wel eens lekker hoor. In ieder geval bedankt voor het luisteren. En vanmiddag om 4 uur dan melden we ons weer voor een nieuwe Echt van Echt. Tot later.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
5: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaan actie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen 2 inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Gilserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet. 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in het zuiden van het land. Er staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batendorp en Knopen de Hocht een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht een half uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. A17 Rozenau richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 een kwartier. A27 Breda richting Gorinchem. Voor Gorinchem 20 minuten oponthoud. A67 Eindhoven richting Venlo voor afrit Zomeren 10 minuten. Op de A73 richting Nijmegen voor Haps een kwartier en voor Nijmegen-Dukenburg ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: heb ik me laten vertellen. Hadden wij Tachi van AHA. Goedemiddag.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio. De zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.

Bijvoorbeeld de, hoe heet dat ook alweer? Walk Like an Egyptian, ja. Je had ook bijvoorbeeld de Last Ketchup song van Last Ketchup. Daar hoorden dansjes bij. En ook bij deze Macarena van de Los Del Rio. Daar hoorde ook zo'n dansje bij. Wat iedereen ook kon. Hè? Probleemloos. Maar mij niet. Nee hoor. Ik kan het niet onthouden. Ik kijk altijd met verbazing naar dansgroepen. Dat ze dat zo mooi kunnen onthouden. Al die danspasjes en bewegingen.

0: vol verbazing naar die dansgroepen dat ze al die pasjes ook tegelijk kunnen uitvoeren. En jawel hoor, ik ben vroeger wel eens op dansles geweest. Maar dat was meer eigenlijk om een biertje te drinken en een sigaretje weg te roken.
1: Radio Horizon. Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.

Vanaf morgen tot en met zondag 23 augustus houdt de Wespenstichting de Nationale Wespentelling. Iedereen in Nederland kan meedoen aan het jaarlijkse burgeronderzoek dat sinds 2022 wordt georganiseerd. En een zoekkaart om soorten te herkennen en het invulformulier zijn te vinden uiteindelijk op de website van de Wespenstichting. En daar kun je ook de resultaten vinden van eerdere edities. Dus mocht je nou het komende week en bij jezelf denken van, hey, ik vind het wel leuk om mee wespen te gaan tellen, dat kan. Wil je meer informatie? Bezoek even onze website. Dit is Kane en Ilse de Lange.

de leadzanger van de Italiaanse rockband Maneskin, Damiano David. Zo spreek ik het tenminste uit. Misschien moet het wel gewoon Damiano David zijn. Ik weet het niet. Maar goed, we hebben wel geluisterd naar The First Time. Ook in het weekend zijn wij radioactief bij dit uitzendbureau. Te beginnen morgen vroeg om een uurtje of 9. Met alweer het ochtendprogramma Fris uit de Veren. En er zijn nog wat plekjes over.

plaat in je gedachten waarvan je denkt, nou, die zou ik morgen vroeg tussen 9 en 11 wel eens willen horen. Laat het mij weten. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Hadden wij Charles en Eddie. Would I Lie to You? Welkom in den Himmel de Hai. Sind Sie dabei? In de Himmel is kein Bier, daarom drinken wij het hier. Daar gaan we het morgen even over hebben in het ochtendprogramma Frisse uit de Veren. Waar gaat dit over? Dit is Donna Summer.

0: Tijdens Duizel Landart geven 20 kunstenaars, ieder op hun eigen manier, een vorm aan het thema Duizel 1001. Naar aanleiding van het duizendjarig bestaan van Duizel. Rondom de kunstwandelroute Landart Duizel worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een fotochallenge, een educatief programma voor scholen, een lezing en rondleidingen. De kunstwandelroute Landart Duizel is iedere dag te lopen tussen 9 en 8 uur van 29 augustus tot 20 september. Op zaterdag 29 augustus vindt de 67ste Brabantse Dag plaats met als thema Alles uit de kast. De grootste theaterparade van het jaar begint om 2:30 middags met een pre-parade om 12:30. De sfeervolle locaties zijn al vanaf 11 uur open met tentoonstellingen, muziek, straattheater en horeca. Kaartjes kosten €13,50 in de voorverkoop en €14,50 aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Kijk voor meer informatie op brabantsedag.nl. Op zondagmiddag staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard weer in het teken van blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij drie brandweerkapellen optreden. Het festijn heeft een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan, dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. Ook de brandweerkapel Helmond, die haar 45-jarig jubileum viert, staat op het programma. En dat programma wordt gepresenteerd door Gerard Dieles en de toegang is gratis. Tot zover weer deze editie van de Horizon Agenda berichten voor deze vrijdag de 14e augustus. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen. Of aan de rechterkant onder Eenkempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

15 minuten voor 5 geworden op deze subtropische vrijdagmiddag. Het blijft nog lang warm vanavond, dus blijf maar lekker buiten zitten. Drankje erbij, lekker luisteren naar de radio. Straks om 6 uur een nieuwe knooppunt Leenderheide. En later nog de vrijdageditie van Horizon Verbreed. En dan zijn we nog lang niet klaar. Wel nee, tot 11 uur. Jordan en Stef nog op de radio.

0: fix you.
1: Ja, het is een pareltje, hè? Deze Coldplay en Fix You. Even naar iets anders. Ja, de overgang is altijd even moeilijk natuurlijk. We hebben het toch gedaan. Staat genoteerd in de hitparade van dit moment. Een mooie Nederlandstalige verstaanbare plaat van Flair. Door het oog

zometeen het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. En daarna zijn we bij u terug met alweer het allerlaatste uurtje echt op deze vrijdag. En dan begint zometeen na 5 uur jouw nieuwe weekend. Tot aan 5, Sister Sledge en We Are Family.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A4 Antwerpen richting Rotterdam, tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid, 20 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht een uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os en Ravenstein, 20 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A59 Os richting Den Bosch is de rijbaan tussen Paalgraven en Hunand nog steeds dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

0: Hadden wij de morning train even na 5 uur op deze Thank God It's Friday. Het nieuwe weekend is begonnen. Vrijdag 14 augustus hadden wij China Easton. Welkom terug bij Horizon.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio.

Ja, meer dan we zelf misschien wel in de gaten hebben. Overal word je gefilmd, word je gezien. En dat hebben we zelfs hier in de studio. Maar dat is soms wel eens makkelijk om lekker mee te kijken als er iemand radio zit te maken hier. Hadden wij Rockwell and Somebody's Watching Me. Het is de weekend, hè? Eindelijk.

geluid van Yves Berendsen, de nieuwe Misschien is het tijd. Een tropische dag vandaag hier in Zuidoost-Brabant. En vanavond zal het ook nog lange tijd erg warm blijven. Dus slapen wordt wat moeilijk, denk ik. Maar na vandaag gaan de temperaturen toch eindelijk wat naar beneden.

0: Later nog de vrijdageditie van Horizon Verbreed tot 9 uur. En tot 11 uur vanavond Jordan en Stef op de radio. Dit was Douwe Bob en This World Is Our Home.
1: Oh yeah! Horizon.
2: Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: De hits die je kent.

Snow Patrol en Just Say Yes. De 16 wagenbouwersgroepen van de Brabantse Dag in Hezen openen hun bouwtenten voor publiek tijdens de Open Tententocht op zaterdag 22 augustus. Bezoekers kunnen tussen 10 en 4 uur een kijkje komen nemen bij de bouwlocaties. En de Open Tententocht is gratis, toegankelijk. En meer informatie vind je op de website van de Brabantse Dag. Ja, er wordt hard gewerkt, maar dat moet ook. Want aan het einde van deze maand beleven wij natuurlijk weer de Brabantse Dag.

Blunt en So Far Gone. What you wanna say. Vanaf morgen tot en met zondag 23 augustus houdt de Wespenstichting de Nationale Wespentelling. Iedereen in Nederland kan meedoen aan het jaarlijkse burgeronderzoek dat sinds 2022 wordt georganiseerd. Een zoekkaart om soorten te herkennen en het invulformulier zijn te vinden op de website van de Wespenstichting. En daar staan ook de resultaten op van eerdere edities. Dus mocht je nou bij jezelf denken van, nou ja, ik vind het wel leuk om eens een keertje mee te doen. Nou, wie doet je wat? Probeer het maar eens. Men at Work, dit is

0: Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus is er een doe-week in Dommelen. Kinderen van 4 tot en met 13 jaar kunnen zich 5 dagen lang vermaken met het bouwen van hutten, speurtochten, muziek, dans, sport en spel op de wielerbaan van TWC De Kemp aan de Monsieur Smertstraat. Een weekkaart voor deze 5 dagen kost €17,50. Meer informatie vind je op de site van TWC De Kemp. Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar weer op de laatste zaterdag in augustus, en dat is zaterdag de 29e, weer de fietstocht Diekirch-Valkenswaard verreden. Vanuit het Luxemburgse Diekirch wordt om 7 uur het startschot gegeven voor deze fietstocht, die dit jaar over een volledig uitgepeilde route van ongeveer 254 kilometer gaat. De eerste deelnemers worden rond 2:30 in Valkenswaard terugverwacht. Na een rondgang over de markt gaan de deelnemers bij café De Bel naar binnen, waar iedere deelnemer die de tocht heeft uitgereden een herinneringstrofee krijgt. Meer informatie vind je op diekirchvalkenswaard.nl. Op zaterdag 22 augustus is er weer de open tententocht van de Brabantse Dag. Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags kan je dan langs 16 bouwtenten fietsen van de wagenbouwers, verspreid door heel Hezen. Bij elke tent zie je op veilige afstand hoe de wagens en kostuums tot stand komen. En daarnaast is er de kinderparade. Kinderen tussen 6 en 14 jaar kunnen binnen het thema hun eigen creatie ontwerpen. En die parade vertrekt om 7 uur 's avonds vanaf de parkeerplaats bij de Sint-Martinuskerk. En gaat dan via de Jan Dekkerstraat, de schoolstraat, richting de gemeentehuistuin. 22 augustus, de open tententocht van de Brabantse Dag. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda Net Binnen, of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

0: En ook in het weekend zijn wij natuurlijk radioactief. Te beginnen morgen vroeg alweer met de nieuwe Fris uit de Veren. En de playlist, jawel hoor, die is helemaal gevuld met vele leuke, gezellige liedjes. Dus u bent van harte welkom vanaf 9 uur. Morgen hadden wij Paul Hardcastle van Don't Waste My Time.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.
3: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, hè? Dat je met een, stom liedje eigenlijk in de hitparade terecht kunt komen. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Zit erop, deze echt van echt, voor deze hele werkweek lang. Volgende week doen we het allerlaatste. En dan zijn we een weekje of drie met vakantie. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Een heel goed weekend, geniet ervan. Maak je niet al te druk, blijf vanavond nog lang warm. Ga lekker in de tuin zitten, neem je radio mee, neem er een drankje bij. En dan spreken we elkaar morgen vroeg om 9 uur weer. Dit is Gary Rafferty nog met Write Down the

0: is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
5: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven. 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het zuiden van het land staan ze nog op de A4. Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide, 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Zevenbergse Hoek, 10 minuten. Op de N256 Goes richting Zierikzee tussen afrit Wolfaartsdijk en Kolijnsplaat, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Het is echt een bijzonder goede middag. Nee, goedenavond, neem ik kwalijk. Het is nog licht, hè, jongens. Het is licht, het is warm en we houden het vol nog op deze vrijdag. We gaan beginnen aan de weekendaflevering.

houden stil vol, hè? Ook in de weekendaflevering van Knoop in Leenrijden. Een klein beetje beweging, ondanks de temperaturen, jongens. Nou. Het moet niet gekker worden, zeg. Op sommige plaatsen 6, 37 graden. Maar regen is voorspeld, dus... cross our fingers, hè? Zo was het toch? Ja, en we zullen zien wat het volgende week wordt. Dit is Terug naar de Jaren 80. Kiss, dat was leuk.

0: Je hoort het niet vaak in de muziekindustrie, maar Alexis Jordan, na haar grote hit Happiness, die je toen net hoorde, stapte helemaal uit de muziek. Doet helemaal niks. Heeft misschien nog wel gelijk ook. En daarvoor Kiss trouwens.
1: Van knooppunt Leenderheide
2: tot over de Budelderbergen.
1: Radio Horizon.
2: Dit is Radio.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ja, Chaka Khan. Hoe oud is die ondertussen? Volgens mij al ook wel dik in de 70. Samen met Snoop Dogg. U had hem al gehoord natuurlijk. En Boogie's in my soul. We hebben de clean versie genomen. Andere versie hebben jullie gevonden over. Het is 9 minuten voor 6:30. Straks nog de ANWB. En we maken tijd voor de Simpel Shazam. Het allemaal halen, want we hebben een vol programma vandaag. En veel lekkere zomerse muziek. Zoals dit, Carlos Santana. En hoor je, kom.

0: actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

1971 bij het label van Kenny Gamble en Leon Huff. Philadelphia International label. Als zijnde de MFSB, dus Mothers, Fathers, Sisters and Brothers. Een groep van 50 muzikanten die zich bezighielden met het begeleiden van alle artiesten uit de stal van Gamble en Huff. Maar door ruzie, ja, u had het al in de gaten, over de centen zijn ze overgestapt naar het Salsa label. En dit was hit uit 1977 alweer met zangeres Lolliatta Holloway en Runaway. 11:07 Radio Horizon met Summer. Daar is hij nog een keertje met zijn allereerste hit.

te bedenken dat hier oorspronkelijk een punkband waren. Schopte overal tegenaan, maar dat er tegenaan te schoppen viel de jaren 70 en begin de jaren 80. En in 1988 hadden ze deze hit, Stranglers and Skin Deep.

beetje het psychedelische van de jaren 70 erin in deze plaat. Heerlijk. David Gates lied hangen bij Brad. En The Guitar Man draaiden we nog een keer. Goed jongens, we zijn er doorheen bijna. Zometeen nog Bruno Mars. En als we geluk hebben nog de Alabama Shakes als Simple Shazam. En Hans van der Meijs, die hoor je ook straks met Horizon Verbreed. Hij is er nog niet. Maar meestal zie je hem wel voorbij schuifelen met zijn 2,5 meter. Dit is Jamiroquai.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
3: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. En de politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
2: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Tot aan 9 uur is dit Horizon verbreed. We bedanken Frans van Dam. Je hoort hem tussen 6 en 7 uur in knooppunt Leenderheide. Hij is er aanstaande maandag weer. Het weekend is begonnen en het was vandaag 6.

1985, James Bond, A View to a Kill. En de muziek daarvan die kwam van Duran Duran. Je hoort hem hier in Horizon Verbreed. Tot aan 9 uur zijn we er. Daarna Stef en Jordan. We hebben leuke muziek, we hebben zomerse muziek. 36 graden was het. Het wordt morgen ietsjes koeler. 29 graden dan. Daar zijn we eigenlijk best wel blij mee. Applaus daarvoor.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
1: Fijn dat je luistert en je bent uiteraard van harte welkom. Ujo en Solto hoorde je met Jamaica Bam Bam. Groot hit op dit moment en Drive Safe. Dat moet je zeker doen. Het is druk onderweg, dus kijk een beetje uit. Miles Smith en Neil Horan. En Green Greengrass, de grote hit van George Ezra. Radio Horizon met Horizon Verbreed.

0: 3A's met Dit is zo'n dag. Een prachtige dag, ondanks dat het 36 graden was. Jim Gardner daarvoor, de man die komt uit Rotterdam.
1: Horizon. Radio. Horizon.
0: En de aankomende hit van Carol G en Bruno Mars heet Stil. En laat het niet stil blijven, het mag een dikke hit gaan worden. Radio Horizon met Horizon verbreed.

hebben het denk ik allemaal wel eens een keer dat je er even weg van wil zijn. Een groot hit was het in 2015 voor Galantis. Fever Dream uit de hitparade van dit moment van Alex Warren. Het nieuws van bij ons aan de grootheids die je kent op jouw streekomroep in Kranendonk, Valkenswaard en Heesleende. Of pakken we...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
3: Laat ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze een fatbike gepakt? Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
4: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon neem die s'avonds naar boeten deuren.
2: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Hans van der Meij.

Het nieuws en de ANWB verkeersinformatie hoorde je hier in Horizon Verbreed. We zijn er tot aan 9 uur, gevolgd door The Rhythm of the Night van Corona. En zover is het nog langer niet. We zijn er tot aan 9 uur. Daarna Stephen Jordan en dan heerlijke non-stop muziek de nacht door. Nu de nieuwe single van Samieu.

Een momentje van rust en toch zomers. Deze A Little Bit Further Away van Kokomo. En Fields Point 2 is de nieuwe opname van Samieu. Vanaf vandaag is het kermis in Leende. Die duurt tot en met 18 augustus. Dus als je rondjes wil draaien in het zonnige landschap van Leende, dan moet je in het centrum zijn. Hola.

Seven Wonders van Fleetwood Mac, gevolgd op Boston van Stella Lefty. De 16 wagenbouwersgroepers van de Brabantse Dag in Hezen die openen hun bouwtenten voor het publiek tijdens de open tententocht op zaterdag 22 augustus. Bezoekers die kunnen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags een kijkje nemen op de bouwlocaties. De open tententocht is gratis toegankelijk en voor meer informatie kun je terecht op de website van de Brabantse Dag.

Het weekend is begonnen op Radio Horizon. Het was een warme dag vandaag met temperaturen tot 36 graden. Morgen wordt het 29 graden, ietsjes minder en ietsjes beter te doen misschien wel. Mocht je niet weten wat je vandaag wil gaan doen, dan kun je om 9 uur mee gaan doen aan de pubquiz in Valkenswaard in de Frans van Beststraat bij Willem II. Dat is zeer zeker de moeite waard. Die begint om 9 uur. Je hoorde trouwens nog Loco Contigo van DJ Snake en Alicia Keith met No One. Je luistert naar Radio Horizon, hans@rtvhorizon.nl mocht je iets bij willen dragen aan dit programma.

Leuke nieuwe opname van Luna van Kampen. We kennen haar misschien beter in deze muziekwereld als Luna. Ze is 23 jaar oud en heeft eindelijk mezelf gevonden. Zo heet tenminste haar album. En een van de singles heet Schoonzoon. Die hoorde je hier bij Radio Horizon. Daarvoor ABC, When Smokey Sings.

Twee weken terug was ze nog in Amsterdam aanwezig bij de Pride. We hebben het over Madonna, Into the Groove, I'm Every Woman van Chaka Khan en Dido, Here With Me. We zijn er blij mee dat je hier bent. Beste Zangers Live keert volgend jaar terug op 23 mei naar Rotterdam Ahoy. Yves Berendsen, Mo, Treintje Oosterhuis en Zoe Levi zijn de eerste artiesten die voor de komende editie zijn aangekondigd.

Zo loopt het alweer tegen 9 uur. Dus zometeen kun je gaan luisteren naar Stef en Jordan. Die neem je mee tot aan 11 uur. Daarna prachtige non-stop muziek. En morgen vroeg, dan zit natuurlijk Peter van Echt hier met de ochtendshow. En daarna de show van de radio met Dian en Erik Jan. Radio Horizon, daar luister je naar, is Different for Girls. Hier is Joe Jackson. What the hell?

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
2: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Jordan en Stef.
5: Ja. Het is weer vrijdag. Het is iets over 9. Dat kan maar één ding betekenen. Je weekend begint bij ons. Ja, Stef is onderweg. Die is nog even een gast oppikken. Dus eerst even muziek. Ja.

Ja, we zijn er weer. Nee, ja, eigenlijk ben ik er alleen. Ja, ja, nee, Stef is nog even een gast ophalen. Dus die redactionele diepgang, die hebben we nog niet hier binnen. Daar komt dus zo. Dus we gaan gewoon even door met muziek. Bij deze Armin van Buuren. Samen met Mr. Probs. Lekker Nederlands, hè? Hier op Horizon hoor je eerst Another You.

0: Dat is inderdaad de titel. Nog een keer, Stef, zeg het eens. Hoe heet die gast?
1: Backstreet Boys.
0: Ja, zo heet ze. Oké, dan kunnen we echt beginnen. Dan kan het feest eindelijk echt beginnen.
1: Ja, nu wel.
0: Nu wel, oké.
2: Begin je weekend goed met Jordan en Stef. Jordan Koevoets en Stefan Her. Radio Horizon.
0: Oké. Als je nog niet had gehoord, we zijn terug. Stef, jij ook deze keer?
1: Ja, iets te laat nu.
0: Ja, dat moet kunnen.
1: Goeie dingen voor een keer.
0: Ja, goede dingen laten soms op zich wachten. Fobbe, je bent er ook.
3: Ja.
0: Hi.
3: Ja, hi.
0: Hi. Oké, Stef, kan je eens vertellen wat we allemaal gaan doen? Is iets nieuws? Ja, hè?
1: Jawel.
0: Alles.
1: Alles.
0: Alles is nieuw.
1: Alles nieuw.
0: Ten opzichte van gisteren.
1: Nou ja, ten opzichte van gisteren wel. Ja, dat wel. En ten opzichte van vorige week al helemaal.
0: Oh. Okay.
1: Nee, we gaan natuurlijk een heleboel regio-nieuws doen. De bijzondere verjaardagen, de bekende feestdagen. Misschien die namen een beetje door elkaar gehusteld.
0: Ja.
1: Het weerbericht komt over een kwartiertje ongeveer. En dan volgend uur nog eens. En een heleboel goede muziek.
0: De nieuwe muziek ook nog.
1: Ook al.
0: Eigenlijk een beetje het ritueel zoals normaal, toch?
1: Ja.
0: Beetje wel. Maar goed. Gezellig is het altijd. Bijna weekend. Chesto, Jonas Blue, Rita Ora, Ritual.

0: Ja, precies dat. Lucas en Steve Harris. Dat is niet Calvin Harris, dat is een andere Harris.
1: Oh.
0: Perfect was dat. Ja, Stef, weet je wat ook perfect is?
1: Nou?
0: Het weer, vraagteken?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, is een beetje goed? Of,
1: het gaat de goede kant op.
0: Oké, we gaan eens luisteren.
2: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
3: Vanavond blijft het lang warm. Vannacht is het minimaal 18 graden. De bewolking neemt geleidelijk toe. Morgen trekken wolkenvelden over, al komt in de loop van de dag de zon weer vaker tevoorschijn. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt 28 tot lokaal 31 graden. Vanaf zondag volgt een periode met een mix van wolken, zon en een enkele bui. Het wordt daarbij tussen de 22 en 25 graden.
0: Hé, maar wat was vandaag nou weer? 36?
3: Ja, het was echt, ja, volgens mij zelfs 37 op sommige plekken.
0: Oh.
3: Het was echt niet te doen, het was echt veel te heet.
0: Waarom doe je dat toch?
3: Ja, ik roep het meestal niet om voor de dag zelf. Dus daarom zal het wel zo slecht zijn.
0: Daarom gaat het fout.
3: Ik heb het alleen maar het komend weekend een beetje in de hand, zeg maar.
0: Oké. Dus voor nu is het nog even een beetje...
3: Ja, hopen en bidden, maar dit weekend komt wel goed.
0: Beetje warm.
3: Ja, vandaag was het een beetje heet.
0: Heb je vandaag nog iets spannends gedaan met die warmte?
3: Nee, precies niks juist.
0: Dan kan je eigenlijk bijna niks doen.
3: Nee, met deze warmte is het echt niet fijn.
0: En jij?
4: Met deze hitte?
0: Yes.
4: Ja, dit is verschrikkelijk eigenlijk.
0: Het is verschrikkelijk. Met die gaan we verder. Hier de zon, hoor je nu op horizon.

0: Ja, dat is leuk, hè? Alesso, Nate Smith, niet Sam Smith. Stef, wat heb je voor ons?
1: Regio Nieuws.
0: Oeh, waar gaat het over deze keer?
1: Bermonderhoudswerkzaamheden.
0: Zo, dat is een lang woord.
1: Ja.
0: Zo, oké.
1: De Schoordijk in Budel is van 17 augustus tot en met 28 augustus afgesloten vanwege bermonderhoudswerkzaamheden. Tijdens deze periode worden langs de rijbaan grasbetontegels aangebracht. De werkzaamheden vinden plaats tussen de bebouwde komgrens van Budel en de Randweg Oost. Ook het gedeelte van de Randweg Oost tot het einde van de Verhardenweg worden gedeeltelijk aangepakt. Omdat de werkzaamheden veilig uitgevoerd moeten worden, is de Schoordijk tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Weggebruikers worden met behulp van verkeersborden omgeleid. De werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en hierdoor kan de planning mogelijk nog wijzigen.
0: Oké. Dus de boodschap is gewoon dat mensen moeten uitkijken wanneer ze op pad gaan.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk moeten ze gewoon veilig rijden.
1: Ja, even je route checken.
0: Even de route checken. Ja. Oh, sorry, vertel.
2: Dat gebeurt bij meerdere mensen.
0: Gewoon
2: dat je het even soms gewoon even denkt van, ik weet het wel, maar toch even check.
0: Ja, om eerlijk te zijn, als ik buiten mijn normale route afwijk, dus naar school, naar stage, naar het station, dan zet ik me gewoon aan. Want als dan ergens op de weg iets verandert of zo, dan zie je het meteen.
1: Nee,
0: of,
1: je Google Maps bedoel je?
0: Ja,
1: nee, inderdaad.
0: Navigatie. Ja, of als er een snellere weg is, dan zie ik dat ook. Of een keer iets anders proberen, is ook leuk.
1: Ja, stukje om.
0: Maar hoe dan ook, veilig rijden is wel belangrijk. Miles Smith, Niall Horan, drive safe.

0: 5 Seconds of Summer, Complete Mess. Eerlijk, de oude muziek van 5 Seconds of Summer, die was wel, ja, dat lag wel in mijn straatje. Oké, Foppa, de speciale feestdagen toch?
1: Ja, we hebben weer speciale feestdagen.
0: Oh, spannend. Ja. Ze bedenken steeds iets nieuws, hè? Wat is deze keer?
1: Ja, het is bizar hoeveel verschillende feestdagen er zijn.
0: Bizar.
1: Nou, er is de Nationale Dag van de Financiële Kennis.
0: Heb je die? Financiële kennis, heb je die?
1: Dat ligt eraan hoe je het de algemene kennis, zeg maar, zou noemen.
0: Oké.
1: Budgetteren, er zitten allemaal stukjes aan die bij de kennis hoort. Hè?
0: Maar over het algemeen zou je zeggen dat je...
1: Zou ik zeggen van, kennis is er wel.
0: Oké.
1: Jij?
0: Ja, ik heb ook bedrijfseconomie gedaan, zo, dus wat gespecialiseerd is het ook wel.
1: We gaan verder.
0: Ja.
1: De Pakistanse Dag van de Onafhankelijkheid. De Dag van het Houden van je Boekenwinkel. Dag om je tattoo weg te halen.
0: Okay.
1: De dag van de hagedis. En de dag om online boodschappen te doen. Nou, Jordan, doe je wel eens online boodschap?
0: Nee, eigenlijk nooit. Maar dat komt omdat ik... kan het wel een school, donk? Weet ik eigenlijk niet.
2: Een boekwinkel?
0: Nee, boodschappen.
2: Oh, we hebben geen supermarkt per definitie.
0: Dat
2: maar,
0: is sowieso niet. Ja, volgens mij de Albert Heijn bezorgt wel in Soerenonk, toch?
1: Volgens mij de Jumbo ook, denk ik.
0: Oh.
1: Want hoe heet het?
2: De Jumbo in ieder geval.
1: Dat zit niet vast aan een locatie van de supermarkt.
0: Okay.
1: Het is allemaal een distributiecentrum en daar wordt het geregeld.
0: Dan wordt het toch maar eens tijd. Maar jij, doe je dat wel?
1: Nou, ik werk in de supermarkt. Dat is niet heel... Het is niet echt nodig of zo.
0: Je neemt het gewoon
1: maar,
0: mee.
1: Voor grote boodschappen wordt er wel... Okay. Ja. Maar voor de kleine dingetjes na werk of zo, even iets meenemen, dat is hartstikke prima om te doen. Dus.
0: Oké. Ja, de dag om je tatoeage weg te halen. Perfect. Daar heb ik een liedje over. Maar dan wel gewoon tattoo alleen. Ja.
1: Oh.
0: Heeft het Songfestival gewonnen in 2012 en 2023. Je kent het wel, toch?
1: Misschien als ik hem hoor.
0: Oké, dan. Loreen, hier is Tattoo.

0: Fleming sowieso en Ronnie Flex. Alles op gevoel was dat. Ja, Foppe. Ja. Er is iets gebeurd in de studio.
1: Ja.
0: Maar wel op een goede manier.
1: Ja, iets positiefs.
0: Valt er een keer mee. Ja, want de mensen kunnen meekijken.
1: Ja. Dus je kunt meekijken op tv nu.
0: Ja.
1: Met KPN en XS For All.
0: Yes.
1: Met 1360. Ziggo, kanaal 41. Delta, 802. En T-Mobile, 830.
0: Of op de Horizon website, echteverhorizon.nl.
1: Dat kan ook.
0: Kan ook nog eens.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk hebben ze gewoon, eigenlijk hebben ze keuze genoeg. Toch?
1: Ja, heel veel keuze.
0: Nou, dan gaan we verder met regio nieuws. Stef, vertel eens.
2: Gemeente Heezeleende start in september met werkzaamheden aan de fietspaden langs de Leenderweg in Hezen en de Langstraat in Leende. De werkzaamheden bestaan uit groot onderhoud en het aanpassen van delen van de bestaande fietspaden. Met het project wil de gemeente de fietspaden onderhouden en waar nodig aanpassen aan het huidige gebruik en de inrichting van de fietsverbinding tussen Hezen en Leende. De gemeente Heezeleende geeft namelijk aan tijdens de uitvoering zoveel mogelijk te proberen rekening te houden met de bereikbaarheid van woningen, bedrijven en zijwegen. Ook blijft gedurende de werkzaamheden steeds één fietspad beschikbaar voor fietsverkeer, waardoor waar nodig worden tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen ingesteld.
0: Foppe, fietsen vaak.
1: Ja.
0: Wel.
1: Ja, jullie gaan het constant met de auto natuurlijk.
0: Ja, weet je ook waarom?
1: Ja, jullie hebben rijbewijs.
0: Nou.
3: Ja, ook wel een van de redenen.
0: Potverdomme.
1: Ja, lange afstanden, want daar kwam ik net ook achter. Dat is gewoon niet normaal hoe lang het allemaal tussen elkaar zit.
0: Nee, als je in Soerenong woont en je moet steeds weer 20 minuten fietsen om bij de supermarkt te komen of kwartier, dan...
3: Kwartiertje, 10 minuten.
1: Ja, leef je eigenlijk gewoon technisch gezien in een bubbel zoals in Amerika. Hè?
3: Ja,
1: dat is ook anders met de auto.
3: Dat is bijna hetzelfde als dat je in het buitenland woont, zoals Limburg of zo.
0: Dat zeiden we niet. Ho. Maar het is wel goed om fysiek bezig te zijn, dat wel.
1: Ja, dat moet ik
0: wel
1: dat sowieso.
0: Dat is wel goed voor je. Ze zeggen dat je niet ouder wordt terwijl je fietst. Hè? Dat je dan langer leeft die tijd dat je fietst. Zeggen ze. Geen idee.
1: Dat is onzin.
0: Geen idee. Dua Lipa, physical.

Deze Leemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
2: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Stef. Ja, en nog steeds zijn we er gewoon, Stef.
6: Ja, bedankt voor de mooie voorafgaande show, Hermanus. Wij gaan er nu een dubbels groot feestje van bouwen.
5: Zeker waar, na tienen.

0: Robin Schulz. Francisco Yates, Sugar was dat. Iets na tienen, we zijn terug. Foppe,
1: ja.
0: Je hebt meteen een regionieuwsje of niet?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Nou, het Nationaal Hitteplan gaat weer geactiveerd worden.
0: Oh.
1: Woensdag 12 augustus geldt het hitteplan al voor de vier provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Maar donderdag geldt het ook voor het hele land. Het is dit jaar de vierde keer dat het Nationaal Hitteplan geactiveerd wordt. Het Nationaal Hitteplan wordt afgegeven na overleg met het KNMI en het RIVM. Het KNMI geeft dan ook code geel af. De waarschuwing is afgegeven omdat het vanaf donderdag erg warm wordt. Voor de achtste keer dit jaar wordt het een zeer hete dag met temperaturen van 35 graden of hoger. Vrijdag wordt het nog warmer en kan het 37 graden worden in Zuidoost-Brabant, misschien zelfs 38. Het Nationaal Hitteplan geeft signalen af voor mantelzorgers en zorgprofessionals. Het geeft hen bewust te maken extra aandacht te hebben voor de mensen waar zij voor zorgen, omdat het heel warm weer wordt. Zij kunnen je dan rekening mee houden in de ondersteuning van en omgaan met kwetsbare groepen. Denk hierbij aan ouderen en kleine kinderen. Het RIVM adviseert onder meer voldoende te drinken en om te proberen de woning te koelen te houden met zonnewering, een ventilator of met airconditioning. Verder adviseert het Rijksinstituut alert te zijn op signalen van oververhitting zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid en erge dorst.
0: Oké, okay, maar dat was dus vanaf donderdag, dus vanaf gisteren.
1: Ja.
0: En vandaag zou het dus heel warm worden, maar verder?
1: Ik weet het weer. Hebben we het weerbericht al gedaan?
0: Die hebben we gedaan, maar hier staat dat het morgen 30 graden wordt, dus dat is ook nog best wel warm.
1: Ja.
0: Maar goed, voor vandaag zal de hitte er wel uit zijn, denk ik.
2: Vandaag wordt het niet meer nog warmer, als het goed is.
0: Maar inderdaad, als je net niet helemaal op de top van je kunnen bent, dan kan ik me voorstellen dat de zomer zo wel heel heftig is.
1: Ja, ik denk ook dat als je denkt van, sommige mensen die zullen vast zeggen van, oh, wat fantastisch dit warme weer. Andere mensen zullen, ik denk dat dat percentage langzamerhand wel weer naar beneden gaat met hoeveel mensen er blij mee zijn met het weer.
0: Ja, ik hoor ook mensen die inderdaad zeggen van, nou is het wel lang genoeg warm geweest.
1: Ja, ik hoor het. Ik zeg altijd temperatuurtje rond 20, 25 graden is altijd wel een goed temperatuurtje.
0: Dat is prima. Ja, de zomer is een beetje, vreed. Een beetje
1: droog.
0: Vreed. Cruel Summer, Taylor Swift.

0: Adam Port, Move was dat. Stef.
1: Ja.
0: Ik vraag me al de hele tijd af, hoe was je week?
1: Ja, best goed.
0: Ja, echt?
1: Redelijk rustig. Ik moet zeggen, deze avond is wel in vergelijking tot normaal de vrijdagavond redelijk slecht.
0: Redelijk slecht?
1: Ja.
0: Oh. Jij.
1: Ja, waardoor mijn koptelefoon is zeg maar kapot. Dus ik hoor echt mezelf en jullie hoor ik heel anders dan normaal. Het is echt bloedirritant eigenlijk.
0: Ha.
1: Maar goed, dat laten we de pret niet te veel drukken.
0: Oké.
1: Is dat de rest van mijn week? Nee, dat is misschien wel het dieptepunt.
0: Okay, ja.
1: Dat misschien wel. Dat nee, is verder een beetje rijles, een beetje barbecue gehad bij iemand thuis.
0: Oké. Okay.
1: Gaat hij denk ik zo meteen zelf even iets over vertellen.
0: Daar gaan we daar nog wel van horen, denk ik.
1: En lekker rustig verder.
0: Lekker rustig verder.
1: Ja, vakantie. Okay. Het einde zit er wel weer aan te komen.
0: Maar de taakjes die zijn er bijna ook doorheen of... Hoe moet ik het zien?
1: Nou, nee. Maar als het zo heet is, dan kun je er toch niks mee.
0: Dat klopt.
1: Dus voor vandaag. Vandaag was even een freebie, zeg maar.
0: Ja, ik had vandaag al besloten om mijn hele kamer te gaan verbouwen. Maar verder. Foppe, jij dan?
2: Vakantie.
0: Ja, dat snap ik. Maar...
2: ik deze week pas.
0: Oh, oké.
2: Ja, en de avond begon ook wel een beetje slecht. Grappig verhaal. Want... Oei. Ik dacht van, ik ga lekker hier naar de radio komen.
0: Ja.
2: Ik moest alleen met de trein deze keer.
0: Ja.
2: En ik dacht, zo warm buiten, ik ga niet dat stuk lopen.
0: Aha.
2: Dus ik wacht op de bus. Stap ik in de verkeerde bus.
0: Ja, dat moet je ook niet doen.
2: Ja, gelukkig kwam Stef me ophalen.
0: Ja.
2: Dus dat was mooi.
0: Maar toen ben je ook, want je ging inderdaad van Mahezen station naar Budel. En toen ben je in Budel, dacht van ja, laat hem
2: maar
0: zitten.
2: De eerste halte dacht ik van, ja, dan moet ik hier toch wel uitstappen, want anders...
0: Ja, je had ook gewoon kunnen blijven zitten.
2: Ja, daar kwam ik later ook weer achter.
0: Oké dan.
2: Maar ja, ik ben uiteindelijk nog op tijd hier. Ja, op tijd. Een kwartier later. Maar
0: zoiets.
2: Het had een uur later kunnen zijn.
0: Daarom. Stef was best aardig. Valt mee.
2: Ja,
0: normaal gesproken niet. Maar,
2: dankjewel Stef.
0: Ja. Oké, dus inderdaad, je had ook die barbecue.
2: Ja, we hadden barbecue inderdaad.
0: Dan gaan we even naar de organisator van de barbecue. Hi.
3: Ja, hoi.
0: Hoe was de barbecue verlopen? Heb je veel klachten gehad van de buren? Of?
3: Welke barbecue? Nee, grapje.
0: Aardbei, haha. Nee, vertel eens.
3: Nee, ik heb verder helemaal niks gehoord van de buren.
0: Niet?
3: Nee, helemaal niet.
0: Ja, hé.
2: Met zoveel harde muziek.
0: Maar kan die volgende keer dus harder? Of?
3: Denk het wel.
0: Oké. Nee, wat vond je ervan? Vond je het leuk?
3: Ja, ik vond het hartstikke gezellig.
0: Ja?
3: Het is goed uitgepakt. Wel, ik heb met mijn moeder alles zitten voorbereiden. Lof naar mama.
0: Lof naar mama.
3: Lof naar mama.
0: Oké.
3: Ja, nee, het was heel gezellig. Met gewoon... Om ook gewoon iedereen te zien was leuk om achter de barbecue te staan. Van als een of andere gescheiden vader of zo. Dat blijft ook een grappig stereotype.
0: Ja.
2: Maar verder ook veel gelachen natuurlijk. Met,
3: ja, tuurlijk.
0: Allerlei spellen.
3: Ja. Precies.
0: Allerlei leuke dingen. En de zon die iets vreemds deed.
2: Noem je dat nou serieus? Dat die iets vreemds deed?
0: Ja, er gebeurde iets geks.
3: Nou, de zon deed niks vreemds.
0: Hij zag er wel gek uit.
3: Kijk, we hadden de barbecue volgens mij... de dag hadden we al eind juni of zo vastgeprikt op 12 augustus.
0: Ja.
3: Ik wist niks van die zonsverduistering tot een week daarvoor.
0: Ik wist niet.
3: Oh, misschien moest ik maar eens van die eclipsbrillen gaan kopen voor iedereen of zo. Maar overal waren ze al een maand uitverkocht.
0: Ja.
3: Ah, wist ik veel.
2: Eigenlijk waren er twee mensen die een bril bij hadden.
3: Oh. Ja, gelukkig wel. Maar ja, alsnog, met of zonder zonsverduistering is een barbecue toch nog steeds een barbecue.
0: Ja,
3: dus
0: vlees en bier zijn vlees en bier.
3: Ja, precies.
0: Maar ik moet zeggen, ik wist ook pas vanaf toen het gebeurde. En toen ik mensen zag opstaan en weg zag lopen om de zon te kijken. Nou, was wel mooi.
3: Was iedereen naartoe? Iedereen stond buiten.
0: Ja, ik zat serieus van, wat zijn ze allemaal aan het doen? Serieus.
3: Ja, ja.
0: En toen,
2: jij wist er echt helemaal niks van?
0: Nee, geen idee. Nee. Ik hou me allemaal niet meer bezig. Ik zie het allemaal wel. Ik zie het vanzelf wel.
3: Ik heb nog leuk nieuws.
0: Oh, vertel.
3: Er is heel weinig gedronken op de barbecue, dus ik heb nog een krat bier over.
0: Oh, die heb je in de achterbak?
3: Huh? Nee. Ik heb die nu niet mee. Ik ga niet mijn eigen verdomme krat bier meenemen als ik zelf niet kan drinken. Kom op.
0: Ja, er zit wel iets in.
3: Ja, nee, dus ik heb nog iets over. Mocht er nog. Ja.
0: Oké, goede hint, goede hint. Chris, over bier gesproken, hoe was jouw week?
4: Tja, werk. Heel veel werk.
0: Ja, hé. En de barbecue.
4: En de barbecue, zeker.
0: Was jij een van die snuggere mensen die al een bril had dan?
4: Ja. Ik was een van de mensen die gewoon een bril had.
0: Oh, wie dan nog meer? Jij?
4: Stef had ook nog.
0: Ja. Sorry? Tori, je had ook nog brillen.
1: Ja, ik had een brilletje bij.
0: Oh.
1: Ja,
4: wij waren de enige twee volgens mij.
0: Jullie zijn slim.
1: Klopt. Ja. Thuisfront bij ons is de laatste tijd helemaal space age. Dus dat hadden ze dan ook.
0: Zoals gekocht. Ik zei, ik wist niet eens dat het gebeurde tot het gebeurde. Dus doen jullie goed. Slim. Je had er gewoon van tevoren van gehoord op social media of zo?
4: Ja, want ik was in Spanje en ik zag eerst van die brillen. Ik dacht van, oké, leuk. En toen later was ik thuis en toen was van, ja, er komt een eclipse aan. Oh, dus daarvoor waren die brillen.
0: Ja, dat is.
4: Maar toen kwam mijn vader al met een heel pakketje aan. Zo van, hier, alsjeblieft. Oh. Dus daar heb ik geluk gehad.
0: Nice, netjes. Verder nog iets spannends?
4: Nee, eigenlijk niet.
0: Oh.
4: Ja, werk. Maar
0: ja. Ja,
4: heb ik al werk gezegd? Ja, of werk ook nog, ja.
0: Had je nog gewerkt trouwens?
4: Weet ik eigenlijk niet. Volgens mij werk.
0: Oh, oké.
4: Okay. Ja.
0: Nee, ik had vandaag inderdaad ook nog een beetje geklust. Een beetje mijn kamer op zijn kop gezet. Dat was wel een goede dag daarvoor.
2: Op zijn kop gezet?
0: Ja, ik heb echt alles overhoop gehaald. Ja, het komt helemaal goed, een keer.
2: Het komt een keer goed.
0: Ja, zoals een klasgenoot
2: meestal is een tijdelijke oplossing, is meestal een permanent.
0: Zoals een klasgenoot van mij altijd zei, alles komt goed, maar niet vandaag. Dus dat was een goede timing, denk ik. Vandaag een van de warmste dagen de afgelopen weken. Ja, zo gaat het soms.
2: Maar, ergo thuis, dat scheelt dan. Hè?
0: Ja, die had ik inderdaad vol aan.
2: Ja.
0: Was wel, dat hielp goed. Maar, over die eclipse gesproken. Bonnie Tyler. Weet iemand wat ik nu ga draaien?
2: Nope.
0: Nee. Oké. Hier is Total Eclipse of the Heart.

0: Martin Garrix, Usher, Don't Look Down was dat. 2015, Stef.
1: Zo.
0: Weet je hoe oud Martin Garrix was tijdens het nummer?
1: 11 jaar geleden.
0: Hij was 18 jaar oud.
1: Juist.
0: Zo'n nummer. Oké, dat is echt heel heftig. Wat ook heftig is de benzineprijzen. Stef, vertel eens.
1: Benzine tanken in België is vandaag namelijk duurder geworden. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie. Maar de benzineprijzen zijn nog steeds een stuk goedkoper dan in Nederland. De maximumprijs voor 95 wordt 1,93 euro. 98 wordt 2,09 euro. En diesel blijft hetzelfde op 2,21 euro. Ondanks de prijsstijgingen van benzine is tanken in België nog steeds een stuk goedkoper dan in Nederland, volgens United Consumers. Volgens United Consumers is in Nederland de gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter benzine 2,57 euro. En dat is dus nog steeds meer dan 60 cent duurder dan in België.
0: Oh, oké. Dus eigenlijk gaat het de verkeerde kant op.
1: Nou ja, wij boffen hier nogal in het grensgebied. Dat wij relatief makkelijk even bij onze zuidelijke buren kunnen gaan shorren. Maar,
0: een tijdje geleden zei een vriend van mij, die zei, dat is denk ik vanuit hem 40 minuten rijden of zo, België. Zei die, gast, ik heb een supergoed idee. Ik ga van de week van mei naar België rijden en dan ga ik mijn auto helemaal vullen en een paar jerrycans en zo en dan rijd ik terug. Ik zei echt van, ja gast, dat doe ik echt elke keer.
1: Dat is echt een kei slim idee. Dat doe ik ook. Nou ja, hier op de grens is het natuurlijk eigenlijk bijna daily practice. En als je hier ook bij de pomp gaat kijken, net over de grens in België, denk ik dat je gemiddeld misschien wel meer Nederlanders dan Belgen ziet.
0: Ja, zou goed kunnen.
1: Maar ja, met 60 cent een liter is het vanuit Utrecht denk ik soms nog wel waard. Maar
0: dat is denk ik ook wel een soort strategie, hè? Want als onze prijzen duurder zijn dan die van hun, dan blijven hun daar, de Belgen. Dus dat is eigenlijk super handig. Want dan blijven die in ieder geval een beetje zo weg.
1: Aan de kant.
0: Ja,
1: dat is wel inspelend op het stereotype dat Belgische mensen langzaam en slecht rijden. Maar ja, komt onze FM, komt die over de grens?
0: Ja.
1: Oh.
0: Oei, oké.
1: Nee, dat hebben we niet gezegd.
0: We gaan snel weg. In ieder geval niet te veel besteden aan benzine, want dat is zonde. We hebben al zo weinig geld, toch?
1: Kan beter fietsen.
0: Jalentis, no money. Sorry.

0: Eva Max, who's laughing now? Stef, wij eigenlijk, hè?
1: Ja, wij lachen altijd.
0: Wij lachen altijd, zo is het. Heel, heel, heel blij. Even kijken, muziekje erbij zelfs.
1: Oh,
0: dan gaan we eens even kijken. We hebben namelijk iets speciaals.
2: Oké. Okay.
0: De nieuwe nummers.
2: Nou, dat zit dus zo. Dat zal ik jou eens even fijn uitleggen.
0: Vertel eens.
2: Iedere week hebben wij dus afgesproken met alle artiesten wereldwijd dat hun nieuwe muziek pas publishen op de vrijdagmiddag. Dat is zodat onze redactie alles na kan kijken en een keertje kan luisteren en een voorspelling kan maken van, oh, dit wordt een hit. En dan kunnen wij dus het allerbeste in onze show laten horen.
0: Dat is eigenlijk best slim.
2: Ja, dat hebben wij echt goed bekeken.
0: Dat valt goed mee voor ons.
2: Jazeker.
0: Oké, dan eerst even een lijstje van artiesten die het helaas niet hebben gehaald deze week. Ronnie Flex en Lil Kleine hebben een nieuw nummer gemaakt.
2: Oh,
0: dat is op zich best wel een redelijke, maar het voldoet helaas niet aan de standaarden. Zayn, Macht Hoogkamer, Becky G, Cat's Eye en Troye Sivan hebben ook nieuwe gemaakt. En Lucas Graham, dat is, even kijken, dat is de gast van dit nummer. Kijken. Dit nummer, ja. Misschien krijg je zijn naam niet direct, maar Seven Years. Ja, dat is die.
2: Bekend liedje.
0: Verder hebben we nog in de aanbieding Triggerfinger, Robin Schulz, Jacksemi, L.I. Oaks. Helaas is hem niet geworden deze week. Pijn in mijn hart. Iconopop, Mark Amber, Passenger, The Script, James Blunt, Skrillex en Armin van Buuren ook nog. En wie het dan wel geworden is, ja, dat zijn ook twee hele grote. Twee vandaag.
2: Oh.
0: Ja, maar je hebt samen één liedje gemaakt. Gelukkig voor hun, anders was het maar één. Ja, zou ik het gewoon zeggen?
2: Doe eens.
0: Oké, vandaag de hitvoorspelling is Zurb, samen met Khaled. Hier is Faded Eye.

0: Zurb, Khaled, Faded Eyes. Stef, wat vond je ervan?
1: Mooi.
0: Ja?
1: Hij stond een beetje op de achtergrond. We hadden even een conversatie hier gaan. Maar het klonk wel als een goed liedje.
0: Oké. Ja, ik vond hem ook al als achtergrond heel goed. Ja. Of de muziekredactie goed uitgekozen, wat vond jij?
2: Nee, ik had er ook niet echt op gelet, maar voor achtergrond was het ook een prima nummer.
0: Nou, dat is in ieder geval niks slechts, hè, als dat niet opvalt.
1: Nee, precies.
0: Oké, nou, dat zei ik wel slecht van ons. Maar Stef, je had nog het weer voor ons, toch?
1: Ja, een beetje aan de late kant.
0: Perfect, gaan we even luisteren.
3: Het Radio Horizon weekend weerbericht.
1: Vannacht is het minimaal 18 graden. De bewolking neemt geleidelijk toe. Morgen trekken wolkenvelden over, al komt in de loop van de dag de zon weer vaker tevoorschijn. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt 28 tot lokaal 31 graden. Vanaf zondag volgt een periode met een mix van wolken, zon en een enkele bui. Het wordt daarbij een fijne temperatuur vanaf de 21 graden.
0: Ho, 21 graden?
1: 21.
0: 21 redenen om blij te zijn.

0: presentatrice, wordt 42 jaar. Magic Johnson is een basketbalspeler, die wordt 67. Carl Lumbie is een tv-acteur, die wordt 75. Ja, dat zeg ik correct. Morgen zijn de volgende mensen jarig. Jennifer Lawrence is een filmactrice, wordt 35. Hoe spreek ik deze naam uit? Zeljko Ivanek?
1: Zeljko, denk ik. Zoiets. Dat klinkt wel
0: ja, leuk. Moeilijk uitspreken. TV-acteur, die wordt 68 jaar oud. En David Zayas, TV-acteur, die wordt ook 63.
1: Oké, dus je wil nu eigenlijk vertellen dat er geen één muzikant jarig is vandaag.
0: Zelf vast al, en geen enkele naam kwam mij voorbij. En toen ik aan jullie vroeg over welke... Of jullie een paar ervan kenden, zeiden jullie allemaal, nee, kennen we niet.
1: Ja, ja, ik moet zeggen, van deze lijst ken ik Nicolette van Dam ken ik wel. Die komt wel bekend voor, en Jennifer Lawrence natuurlijk, en dat was het eigenlijk wel.
0: Ik kende, even kijken, 5 van de lijst. Alleen Magic Johnson kende ik niet echt.
1: Ik denk dat daar ook de lijst uit voorgekomen is, of niet? Voortgekomen.
0: Hoe bedoel je? Gewoon dat ik de mensen ken? Ja. Ja, dat is toch wel een beetje wat... Nou, er staan al honderden mensen in de lijst.
1: Weet je wat? Dan heb ik een goede deal. Dan draaien we gewoon Dua Lipa. Hey.
0: Dat is gewoon een deal die jou...
2: Dan kan je eigenlijk nooit fout meer gaan.
1: Dat is altijd goed. Dan word ik in ieder geval sowieso blij.
0: Ja, dat is...
1: Dua Lipa, samen met Miguel, Lost in Your Light. Oh.

0: James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, het was Waterfall. Stef.
1: Ja.
0: Zie je hoe laat het is?
1: Amai. Het is al 11 uur.
0: Oh nee. Oh.
1: Jezus.
0: Echt.
1: Tijd vliegt als je het leuk hebt.
0: Dat klopt.
1: Nou ja, volgende week zijn we er gelukkig gewoon weer van 9 tot 11.
0: Ja, nou, dat klopt ook.
1: Ook al.
0: Je zegt gewoon al dingen die kloppen vanavond.
1: Ja, klopt als een bus, hè.
0: Val ik je mee. Foppe, heb jij nog iets logisch te zeggen of iets wat klopt?
2: Ja, bedankt voor het luisteren. Misschien bedankt voor het kijken als je meedeed. Ja, fijn weekend. Bij de vakantie, I don't know. Tot volgende week. Nee.
0: Sowieso, fijn Pasen, alles. Jij?
2: Ja.
3: Drink een bier, dat heeft veel plezier.
0: Wow.
3: Insane.
0: Oh, de bars. Drake wordt bang. Eminem wordt bang.
3: Ja, hij is nu stil, hè?
0: Ja, dat klopt. Je hoort niks meer van hem. Nee. Afgelopen 20 seconden heeft hij niks meer gedropt. Ja, dat is zeker wel. Jij?
4: Het mag ook 0.0 zijn.
3: Nou,
4: als je geen bier drinkt.
0: Dat vind ik dan een matige line die om toe te voegen.
4: Het is toch bijna kerst, dus geniet van het koude weer.
0: Geniet niet van het koude weer.
2: Wat zijn we hier toch ook allemaal wat alcoholisten jullie allemaal.
0: Ja, goed. Ja, zullen we gewoon weggaan? Dan kunnen we niks meer fout in.
2: Maar laat het biertje drinken, inderdaad.
0: Ja, de klok die tikt door. Dus we gaan luisteren naar de klok of zo. Of een liedje over de klok.
3: TikTok.
0: Precies.
2: Ja, dat past wel.
0: Tot vrijdag. TikTok. Clean Bandit.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardet, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardet werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weerspreken dat Ardet er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die...

0: Horizon.
1: Radio Horizon. Cover my tracks, I can't.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in